By bekende enedai van the show I found someone dat is waarmee John Lombard afgesluit het. Dankie John. En veilig ry huis toe. Morgenoggend 1:00 dan is hy weer terug. Om ons te neem tot by ons oggendoordenking, hier is die baie mooi. Hy het opgestaan van Danny Botha.

Ja, baie mooi stukkie gospel muziek, nee, Good Hands, gesing deur Finding Faith. Die Rosie is by bijna 7 minute oor 5. Van my, Willem Engelbrecht, goeiemorgen op hierdie saterdag ochend. Saterdag, ja, laaste een van die maand. Laaste saterdag van Augustus. 29 Augustus van 2026. Alle wereld, hy loop daar maar vinnig, nee. Maar, nie te min, wat die datum ook al mag wees, hoop jy gaan een wonderlijke saterdag hee. En dat jy dit gaan deurbring saam met Bosveld Studios. Gaan lekker muziek luister vanmorgen. Nou, wat gebeur nou alles? Selfde as verlede saterdag. Ons gaan die eerste keer kyk na die volledige weervoorspelling. Dit is hier by 5:30, so oor 22 minute van nou af, dan is ons daar. Volledige weervoorspelling en natuurlijk dan ook die minimum en maximum temperature. En dit is sekerlik vooral belangrijk, die maximum temperature. Dit is heeltemal so koud nie, maar dit is nog nie somer nie. Ons is nog nie heeltemal daan nie. Gedurende die dag is nie te sleg nie. Maar hy is ook maar koelerig weer vanmôre. Daar is so'n windjie wat hier trek, wat bietjie byt. Maar dit sal seker ook verby gaan en dan gaan dit somer wees. Wanneer is dit regtig somer, as jy nou kan swem nie, dan word hier so in die middel van Oktober, dan is die swembad se water daarom van so hard, dat dit nie vir jou laat vries nie. So dit is nog hele paar weke voor ons nou by werklik by somer sal uitkom. Sien uit daarna. Dan is daar ons eerste nuusbulletin vanmorgen om 7 uur. En dan is daar nog een weervoorspelling, een uur later, eerst 6:30 en dan 6:30, nee, is daar een weervoorspelling. Dit is speciaal, baie speciaal, vir die ons wat later wakker word, wat ook al weet wat die weer gaan doen. En dan is daar, kom ons by 8:00, dit is dan nuustijd, en daarna is het ons verjaardag boodskappe op een saterdagochtend en op een sondagochtend. Stuur die verjaardag boodskappe, as jy onthou en weet, en op die almanak kyk, en jy sê, o ja, nee, dit is Sari of Piti, of wat ook al, wie ook al wat vandag verjaar, en jy wil jy ons met hom of haar geluk wens, dan doen ons dit. Stuur hy verjaardagboodskappe na 064-115-2281. Op die zaterdagmorgen kom ons keer terug na die muziek van Bosveld Stereo. En as jy pas by ons aangesluit het, baie, baie welkom, hoop jy gaan lekker saamluister. Julio Iglesias en Willie Nelson sing saam, die baie bekende ene, To All the Girls I've Loved Before. Ek dink ook geen mens sal so makkelijk moeg word vir hom nie. Afrikaanse muziek van alweer Dion, Plastic Mac, Tina Charles, I Love to Love, nog Afrikaanse muziek, so bietjie later van Bok van Blerk, en ek sien, daar gaan ons ook luister na I'm Gonna Make You Mine van Lou Christie, en dan ook Milo Ramai so bietjie later. Kom ons begin met hierdie en op hierdie prachtige saterdagmorgen. Julio Iglesias saam met Willie Nelson, To All the Girls I Loved Before. Jy hoor dit by Bosveld Stereo.

0: Ja, my bekende ene in die straat is a walk of life. Nou moet jy mooi luister, want dit is die ontplofcompetitie week 12.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Hier is Afrikaanse muziek nou van Dion Meiring met die titel Voetganger.

Dit is musiek van Aaron Kinsey met Trouble. Toe en hy ook Pieter Smit met Bikkie. Die tyd nou 20 minute voor 10. Dit beteken daar's 20 minute wat daar tyd oor is vir jou om te doen wat ook al dit is wat jy graag wil voor die top 20 begin. En met nog mooi musiek vir my en jou en dan van 10 uur af die top 20 nuwe en mees bekende snitte wat Splinter net op die Suid-Afrikaanse mark vir my en jou is om lekker saam te kan geniet. Maar nou eers Lebel, Epoxe, Black is Black.

0: Dis Juanita en Franja Du Plessis en Roan Josh. Met Boots and All, een splinternieuwe snit en in positie nummer 20 die nieuwe snit te kry een nummer, sodat jy weet vir watter nieuwe gunsteling jy wil stem. En dit beteken een plek op vir Ivan Roo met Liefie Life.
1: Nummer 19.

0: Dis Ivan Roo met Liefie Life en deel van Bosveld Series sit op 20 program en tans in posisie nommer 19. Dis een plek op vir hom. Annelie Gevaar.
1: Nommer 18.

0: Jou weer eerste seun, dis Liesel Peters in posisie nummer 13 hierdie week, een plek op vir haar, dieselfde vir die sokkie koninker Darren Langarm en Liefde, ook een plek op en tans in posisie nummer 14. Dit is Chris Stein se beurt nou.
1: Nommer 12.

0: Calvin's is only yesterday, lekker ou goud en reine velvet. So Volkswagen busy. Het twee in 'n ry by Bosveld Stereo. Die tyd nou presies 11:15 by Bosveld. Aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Bartoe en vergaan. En ja, soos ek gesê het vroeger, Jesus speel hy is wat skrik vir niks, wat nie, ek nie kan uitsien, en dit is regtig so, want ek het binnenkort jou Tears and Joy, die een van hulle getiteld Go. Maar eers, ons gaan nie versien, dis verseker, Go gaan ons definitief, maar waar gaan ons? Soekie na vast, hoe kom nie? Hoe maak het sommer maar daar boere, by Terrace? As jy dit kan nou, as hulle in Toere Middelstad, hier is London Boys, and I'm gonna give my heart.

Die diva van Afrikaanse muziek hierdie na is jy nie dat ek sien in hierdie oomblik. Lauren alleen al vooruit in Ladies of the 90s of in the 90s en dan Hugo met twee buffels moors dood, twee buffels met een skoot moors dood geskiet van tyd. Is een grote mondvol, nie. Dat is bestaan rechtig so plek en is ek kan nie onthou wie nie, maar iemand van ons luisteraars, dit was sy opa se plaas gewees, is eindelijk rechtig so. Die plek wel, die story nie. Maar ek was gaan aan met die muziek, ek het vir jou binnenkort een ander bekende eniekie, ek hou van die snit van hom, maar eers is het Gerard Stein en Liesel Pieters met Karolinkie, dis 3:15, goeiemiddag.

Jay en Lihani my hierdie gewees met Bonnie en Clyde. Ek het ook gehad vir OMD, Orchestral Blues in the Dark, so If You Leave, en dan Kobus Miller, Tonight I'll Be With You. Nou ja, hier volgende ene wat op pad is, was op my weer terug in tyd in, en destijds was dit my heel eerste kassette wat ek gekoop het. Ja, die jongens sal seker nou nie weet wat dit is nie. A tape. Ek gaan nou die Engelse terme gebruik. A tape. Dit was a muziek kasset gewees, en het was met my heel eerste salaris, geloof het of nie. Ek het ook die groep Jan met lippe, teen die klippe. As het nog later vanavond is, die springmokke wen, en ja, dan kan ons lippe teen die klippe wees. Maar eers hierdie ene wat my terugvat in tyd in, en wat ek van gepraat het, met my eerste salaris gekoop, en ek gaan precies doen, net wat die groep sê. Take me

Engelbert Humperdinck met Radio Dancing. En ek kan ook, as ek so die WhatsApp-lijn dophou, kan ek sien, daar word verseker gedans op die muziek. Net voor dit, Bok is beter. En dit was natuurlijk Rieke Snel. En al dat en jy die drenerij afgeskop met die groep Reen en Revense, Sis Koppejak. Die tyd is nou

kunstenaar wat lanklaas het draai in my program gemaak het, Lisa Bronner met Asemloos. En soos jy gehoor het voor dit, Van Morrison's Brown Eyed Girl, natuurlik op 'n klomp klankbane gewees. Ek kan so vinnig dink aan My Girl en daar was enig gewees met Julia Roberts, Sleeping with the Enemy, ek dink. As ek reg onthou. So iets, maar ja, nee, dit is sommer net so vinnig. Daar is heel wat meer gewees. Ons is by kwart voor 10. Goeienaand, baie welkom hier by die Hart van Goud. Jy luister na die laatnag saam met Dewald Vleuen. Ons het nog lekker musiek op hierdie saterdag aand wat voorlê. En so 45 minute van nou af, kyk ons gou wat sê môre se weer.

Bonnie Bianco, Lost of a Dying Breed, so na ons weervoorspelling. Ray Dillon lê alweer vir ons volgende en wag, en met vir ewig jonk, daarna raai beloofde Pat Boone enetjie, dit was natuurlijk Speedy Gonzales.

Bonnie Tyler, Lost in France. Voor het, Dirk van der Westhuizen, gooi jou suiker op my. Sandra, wat vir ons die drenerij afgeskop het in the heat of the night. Bring ons uit by so 13 minute oor 11 Hebreard van Goud. Ek het vir jou klankbaanklanke volgende. Hier is nie net een klankbaanklank nie. Dit kom uit een baie suksesvolle rolprint en een baie suksesvolle verhoogproduksie met die naam van Rock of Ages. En die rolprint is die hoofrolle vertolk deur Julian Huff en Tom Cruise onder andere. Hierdie ene het sy gedoen saam met Julian Huff, saam met Mary J. Blige, Harden My Heart.